kashilale wo hitikale hoyate nagetankale tonkashilale hakisitale hoyate wakatankale onkashilale wo hitikale hoyate nagetankale tonkashilale hakisitale hoyate wakatankale onkashilale wo hitikale hoyate.